0: En nu, beste televisiekijkenaars, een mooi gedicht van onze landen. Koeroe, koeroe, koeroe, koekoe, Paloma, zachte Christus, en plof, het bal vliegt in het water.
1: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hou veel van de madame.
2: Men dandert zonder tegen bos, kreeg een stonder binnen host. Ik leg een vernoondestige boel en de gesklonderde in bedoel.
0: Ach, donder Frank, verpappig jij, dat is niet te duur. Het slieft, meneer notaris, poppen is gezond. Met de tetten in de mond, garnalen kroketten, waar reken ik je niet?
3: Maar het verzamelt over de vloekenij van een gevlaggen tijd. Tegen de vrouwen van de boot gedaan. Nee, geen mijn zon zag het huid van de vrouw gedaan.

hot net hot en nevet. Het narroi ikke hot ni shelle. Hot nevet nowet man. Hot ni day het narasi. Het na e ut ming rasha shli kara wood nerar. Hot nerar het narier. Het nawet nar. Het nou het in ra. Het neet e het naar, het e het au het ne daar. Het het naar e wat neer, het nieuw het neer e er. Het nou het meer, het naar wat neer. Het e het au, het e het au, e e het au, de het a e. Hot nie wat niemand mag, het na wat nie ar, het e, en au. Het nie scher, wat nie, hot nie wat na nie arsikes. Het e au, so hot nie wat nar, het na die. Hot na, het is, het nou.